Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kieldrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kieldrecht. Inkom bedraagt 2 euro en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal. Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingsleus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
2: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
1: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

voor de mensen die een tweede zit hebben met de examens You Can Win If You Want. Even een hart onder de riem gestoken door de Duitse band Modern Talking uit de jaren 80. Het is zaterdagochtend, 8 uur. Fijn dat jij erbij bent. De komende 4 uur drinken we samen een kan koffie uit en draaien we onder meer muziek van Adele in Someone Like You. Ha!

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Stevie Wonder. Op zaterdagochtend en very superstitious. En ik heb een beetje nieuws over Stevie Wonder. Radio Land van Bas. Stevie Wonder gaat op tournee vanaf oktober. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Songs in the Key of Life. Hij komt niet naar België, maar hij komt wel op 28 oktober naar Amsterdam in de Ziggo Dome. Je kan hem ook bewonderen 2 dagen daarvoor in Keulen. Maar Amsterdam is nu niet zo heel ver weg van het waasland tussen de tour van Stevie Wonder. Als je houdt van een man en als je er naartoe wil natuurlijk. Ik heb voor jou Freya Sky, Siyun en Sweetbox. Maar eerst deze man, Prince and Girls and Boys. Het is een liedje uit 1986.

Veel muziek op zaterdagochtend en Sweetbox in de radio. Everything's gonna be alright. Dat deed het niet in de jaren 80. Vooral als je het verhaal hoort van Suzanne en VOF de Kunst. Enfin, hij had een afspraakje met een meisje dat Suzanne heette. Hij had die afspraak zich wel wat anders voorgesteld. Zometeen het verhaal, maar eerst Silk Sonic en Bruno Mars met Anderson Paak.

Braxtons. Het waren allemaal zusjes met in de hoofdrol Toni Braxton. Dit was The Boss. Zometeen een rustmomentje op zaterdagochtend. Snowy White komt je richting uit met Bird of Paradise na Sugar Babes.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een vijftigtal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingssleus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmich. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
2: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
1: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

The Rhythm of the Jungle van de band The Quick. Doet je op een of andere manier altijd denken aan dat hamburgerrestaurant. Dat is ook logisch natuurlijk. Het is 12 september, we zijn zaterdagochtend, Michiel in de ochtend tot 1:30. Met een paar fijne muziek, waaronder Hozie.

Zaterdagochtend, geniet van je weekend. We gaan zo meteen eens kijken hoe het zit met het weer. Maar ondertussen nog wat fijne platen je richting uitsturen. Waaronder Madness en Boosa en dit discoliedje van formaat van Shirley Bassey. Meezingen mag in This Is My Life.

Busa en Magnetic. Zometeen eens kijken wat er allemaal te beleven valt in het Waasland, in onze lokale agenda. Maar eerst het weer. Lage wolken en uit die wolken kan wat motregen vallen. Daarna wat opklaring. In de loop van de namiddag kan er hier en daar nog wel een buitje vallen. Maar het zou droog moeten blijven bij ons in de buurt. Het wordt 21 graden. Morgen bereikt een storing ons land. En in het begin van de voormiddag kan daar wat lichte en matige regen uit vallen. Zelfs met nog wat buien in de namiddag. Temperaturen rond 19 graden. Maandag gedeeltelijk bewolkt en blijft het grotendeels droog. Later wat brede opklaringen en temperaturen die rond 22 graden liggen.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Rotary Club Beverenwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt 2 euro en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

je dit hoort, krijg je meteen zin om op het vliegtuig te stappen naar een of ander Zuidersland, Roemmatrijs en Roemamania. Zaterdagochtend, je luistert naar Land van Waals met zometeen een dansplaatje uit de 90s van One Do Project, King of My Castle. En dit dansplaatje van dit moment, ook dat willen we niet onthouden. Het is Another en 54 Ultra, dit is

0: Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingsslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Maaslands beste muziekmix, ook in het weekend, met Maroon 5 en Cardi B en Girls Like You. Het is ondertussen 10 uur geweest. Hoe zit het met jouw koffie? De mijne schiet al aardig op, hoor. Zo'n hele thermos meegebracht. Ik denk dat ik ondertussen aan de helft zit. Maar het programma zit ook al aan de helft. Kijk eens aan. Goedemorgen, het weekend van Land van Maas met Shalamar en Friends.

Het is vooral dat gitaarmuziekje dat ik er zo leuk aan vind. Paul McCartney en Wings met Band on the Run. Daarvoor nog de Bee Gees, Paying the Price of Love. Radio Geniet van je weekend. Wij zorgen voor de muziek. Maxime en Babette met Hoe dan ook. En Atomic Kitten, Be With You. En straks naar Italië met Laura Pausini in Strani Amori. Of jongens meer geluk hebben dan de meisjes, dat is de grote vraag. We komen het nu te weten bij de kreuners van die zongen ooit. Dit hier, jongens.

Laura Pausini, grote fan van Juventus. Ze heeft trouwens ook het themalied van Juventus gezongen en heeft zelfs een tijdje lang haar sociale media moeten afsluiten omdat ze heel wat kritiek kreeg over het feit dat ze fan is van Juventus. Op 25 oktober komt ze naar Vorst Nationaal en dat in haar Io Canto World

Simply Red en Do the Right Thing op Land van Maas. En deze madam is afkomstig uit Londen. Vorig jaar stond ze in het voorprogramma van Teddy Swims, Sienna Spiro, Great Expectations.

American Music van de Pointer Sisters. En zo hadden we er weer vier op een rij. Waaronder ook nog Papi Sanchez daarnet met Dilemma. En Celine Dion met Think Twice. Je bent up-to-date met de nieuws van 11 uur op deze zaterdagochtend. Maar eerst nog even luisteren wat Ed Sheeran te vertellen heeft over zijn Lego House.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
2: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
1: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Godly and Cream, A Little Piece of Heaven. Het is zaterdag 12 september en misschien heb je datzelfde gevoel als mij dat ik nog eens graag op vakantie zou willen gaan. De zomer is voorbijgevlogen en het is allemaal zo snel gegaan. Zometeen naakte cijfers over vakantie gaan, als je blijft luisteren.

Janet Jackson en Q-Tip. Johnny Mitchell. Dat sampletje van Got Till It's Gone. Goed, ik moet gewoon op dat knopje drukken, zeker. Voilà, zeg. Zo simpel kan het zijn. De Belgische inwoners hebben in 2025 31,2 miljoen reizen met minstens één overnachting gemaakt. Dat leren de nieuwste gegevens van het reisonderzoek van het Belgische statistiekbureau Stadbel. Het gros van de reizen, dat is ongeveer 94%, zijn voor vrije tijd, vakantie of bezoek aan familie en vrienden. En zakenreizen die vertegenwoordigen dan weer een kleiner aandeel, zo'n 6% of 1,9 miljoen verplaatsingen.

Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Stien en Oscar en de Wolf, Safe en Sound. Straks tussen 12 en 2 bij Johan van den Berg, de nieuwe oogst. Dan gaan we ook eens kijken wat voor nieuwe platen er op de markt zijn. Dit is Whitney Houston en George Michael.

vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal.

boxfilm Rocky. Met Sylvester Stallone in de hoofdrol. Dat was The Eye of the Tiger van Survivor. En over The Eye of the Tiger gesproken, nu even diep in de ogen kijken van Olivia Dean.

denk niet dat ik het toepasselijker heb kunnen maken. Dat was ook heel toevallig, hoor. Het is niet dat ik dat liedje er tussen geschoven heb. Het is over, dat was Mama Sjasje. Het is inderdaad over. Er was het tussen 8 en 12 uur. Zometeen gaat het weekend van Land van Maas. Lekker verder tussen 12 en 2 is er Johan van den Berg. Ook Mario Staes en Stef Tielemans, die komen nog langs. Maak een fijn weekend van en een heerlijke zaterdag. Dit zijn de Brothers Johnson. Light up.

0: Land van Waas.
1: The music sounds great.
2: Radio Land van Waas.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
2: Radio Land van Waas.
3: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. Nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
4: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
2: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan van den Berg.

0: Born in the USA. Toen in 1985 was de Bruce Springsteen daar wellicht nog blij mee. Waar wij dan trouwens op deze zaterdagmiddag weer nog altijd heel gelukkig mee zijn, is met onze wekelijkse trip met de muzikale tandem straks rond 2:15. Met onze track uit een of ander classic album tijdens het eerste uur van ons samen zijn. En last but not least natuurlijk ook weer met de nieuwe muzikale oogst die we je tussendoor opnieuw mogen en kunnen serveren. En over geluk gesproken, volgens mij komen de Kevin Parker van Tame Impala en de Amerikaanse DJ Marshmello en zijn sidekick Kelsey Ballerina daar straks toch ook wel heel dichtbij. Je hebt daar trouwens meestal ook niet echt veel voor nodig. Soms kan bijvoorbeeld gewoon another drink, namelijk al lang volstaan. Maar hoe dan ook, wat er ook van zij, mag ik jou ondertussen in ieder geval alweer een super fijne zaterdagmiddag toewensen.
1: Radio Land van Baas.
2: Goedemiddag.
3: Prettig weekend.

Freed from Desire, zoals de Italiaanse Gala Rizzato in 1996. Ik denk niet dat ze straks al zover zullen zijn bij Malcolm McLaren en zangeres Lisa Marie. Something is still jumping there in between them, met name. De Willy de Vil van Ming de Vil lijkt dan weer toch wel heel wat betere kaarten te hebben als het daarop aankomt. Hij kan voor zijn Spanish Trolls tegenwoordig namelijk terecht aan de wellicht heel wat rustigere overkant.

0: Vauxhall.
1: Een babbeltje slaan met Chris Martin en zijn Coldplayers. Misschien kan het zo dadelijk ook nog wel in de Easy Street, waar tegenwoordig ook Josh Homme en zijn Queens of the Stone Age blijkbaar nogal regelmatig te vinden zijn.

0: Enjoy the silence. Genieten van de relatieve stilte. Het kon hier daarnet nog voluit met Dave Gahan en zijn vrienden van Depeche Mode. Maar zo dadelijk zal dat wellicht toch wel net iets moeilijker worden als onze classic album tracks de neus weer eens aan ons venster komt steken.
1: De classic album track.
0: Alhoewel het geluidsvolume uiteindelijk toch ook wel zal meevallen bij de Amerikaanse singer-songwriter en pianist Bruce Hornsby en zijn range, durven we toch te veronderstellen. In ieder geval zijn zij het namelijk die ons vanmiddag nog eens hernieuwd kennis willen laten maken met hun debuutalbum The Way It Is uit 1986. Een album waar Hornsby bij de originele release alleen stond afgebeeld op de cover met een grote accordeon in zijn handen. Zowel het titelnummer dat dus ook op single werd uitgebracht als het album werden uiteindelijk zeg maar grote kassuccessen. Zo was het album bijvoorbeeld goed voor zilver met 60.000 verkochte exemplaren in de UK en voor 3x platinum met 3 miljoen exemplaren in de Verenigde Staten. En ook bij ons en in Nederland boerde het goed. De single verkocht uiteindelijk 600.000 exemplaren in de UK en was daarmee goed voor platinum over het kanaal. Maar wij kiezen vanmiddag voor een ander, misschien net iets minder bekend nummer. Hier zijn ze, Bruce Hornsby en zijn range met On the Western Skyline.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: So you think you're in love, of ze ondertussen ook echt weten waar ze aan toe zijn bij Robin Hitchcock en zijn Egyptians, weet ik niet. Maar een en ander raakt eigenlijk ook onze koude kleren niet echt. Wij moeten hier namelijk op dit eigenste moment zo stilaan onze eerste fijne hap nieuwe muzikale oogst aan de man en de vrouw brengen.
1: Radio Land van Baas.
0: Ja, en op het eerste gezicht lijkt het erop dat Joel Corry en Hannah Boleyn de mosterd daarvoor gehaald zouden kunnen hebben bij Elton John en Kiki Dee. Maar daar blijkt bij nader inzien niet echt veel van aan te zijn. De nieuwe gezamenlijke single van het gelegenheidsduo kreeg wel ook de titel Don't Go Breaking My Heart nog mee. Maar daar houdt volgens mij iedere verdere vergelijking op. Hier zijn ze in ieder geval, Joel Corry en Hannah Boleyn met Don't Go Breaking My Heart.
2: De nieuwe muzikale oogst.

Don't go breaking my heart. Het ziet er naar uit dat ze bij Stephen Jenkins en Kevin Carrigan van Third Eye Blind eigenlijk precies hetzelfde willen als bij Joel Corry en Hannah Boleyn. Zoveel mogelijk behouden wat ze hebben met name. En in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 1 uur hoort het laten vertrekken van hun madame daar dus heel zeker niet bij. Veel beweging gaat er dan wellicht ook niet meer te verwachten vallen, vooraleer David Guetta en zangeres Sia hier nog eens zullen komen binnenvallen voor een onvervalst rondje vuurspuwen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. Nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan van den Berg.

0: Overkill. Eigenlijk denk ik niet dat we de Man at Work van Down Under daar ooit op hebben kunnen betrappen. Wij van onze kant gaan het komende uur trouwens ook proberen om ons daar niet aan te bezondigen. Maar we hebben natuurlijk wel weer nog een ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst in de aanbieding. En we gaan ook vanmiddag rond 14:15 nog eens op stap met onze muzikale tandem naar het jaar 1998 deze keer. En verder gaan we hier de komende minuten op uitdrukkelijke vraag van de jongens van Walk the Moon onze mond gewoon houden. Vooraleer we dan straks ook de Noorse DJ Kygo en Max McNown. Ook deze week nog eens zij het kort maar krachtig zullen verwelkomen. Radio Non
1: from Bas. Goedemiddag. Prettig weekend.

Mag duidelijk zijn bij R. Kelly en zijn public announcement. Zijn ze dus ook anno 2026 nog altijd in de wolken met die madame van hen. En in de wolken, volgens mij, gaan Steve Miller en zijn bende dat zo dadelijk ook nog eens zijn. Maar dan wel letterlijk in die jet airliner van hen. Maar of ze het daarna ook nog gaan zijn als de jongens van het Antwerpse Scooter hier nog eens een boekje zullen komen open doen over hen, gaan we toch nog even moeten afwachten.

Die van The Artful Dodger en Romina Johnson. Once again, they were moving too fast. Maar in een ander kan de Jan Paternoster van de Black Box Revelation blijkbaar niet echt veel schelen. Die lijkt namelijk ook deze week weer alleen maar wakker te liggen van zijn eigen groeimarges. Every time he wakes up, he wants to be a bit stronger, met name.

Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 23:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

0: Tom Robinson. We vonden hem hier daarnet nog eens smoking a cigarette and listening to the radio. Maar eigenlijk valt tegenwoordig alleen dat laatste nog echt aan te raden. En dat is zeker zo als we hier zo dadelijk met z'n allen nog eens een trip met de muzikale tandem naar het jaar 1998 kunnen meepikken.
1: De muzikale tandem.
0: 1998, dat is het jaar waarin op 13 maart Child Focus wordt opgericht in ons land. Het jaar ook waarin de film Titanic op 23 maart maar liefst 11 Oscars in de wacht sleept. En tenslotte is 1998 ook het jaar waarin gastland Frankrijk de wereldtitel in het voetbal pakt door Brazilië met 3-0 te verslaan in de finale. Op 12 juli gebeurt dat. En in onze regio worden in 1998 de eerste restauratie- en instandhoudingswerken van het kasteel Hof ter Welle in de Anna Piersdreef in Beveren aangevat. De eerste fase, met vooral aandacht voor de daken en de gevels, zal eind 2000 worden afgerond. Kasteel Hof ter Welle was in de middeleeuwen de verblijfplaats van de voormalige heren van Beveren. Later werd er een school voor arme kinderen en weeskinderen in ondergebracht. En in 1799 wordt het hele kasteeldomein overgedragen aan het toenmalige bureau van weldadigheid, het huidige OCMW zeg maar. Ondertussen fungeert het kasteel sinds 2017 als erfgoedhuis van de gemeente. Voor kastelen en andere monumenten gaan wij hier allicht geen tijd hebben tijdens het muzikale gedeelte van onze trip met de muzikale tandem doorheen 1998. Maar het wordt hier de komende minuten toch ook wel zeg maar cultuur met hoofdletter C, als die van Case Choice en onze zuiderburen van Stardust ons hier elk op hun eigenzinnige manier nog eens kunnen laten geloven dat de muziek, dus ook de hunne, nergens beter klinkt dan bij ons.

0: Het mag duidelijk zijn, we're too sweet for the Andrew Hozier Burn. En misschien heeft dat ook wel wat te maken met al het lekkers dat we hier zo nu en dan in de aanbieding doen.
1: Radio Land van Baas.
0: Zo hebben we hier zo dadelijk bijvoorbeeld ook nog een ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst van Alex Callier van Hooverphonic, die aan een soort van tweede leven is begonnen met niemand minder dan Jasper Erkens, tenminste toch voor wat betreft de nieuwe single. Na het vertrek van Gijke en de Raymond had hij namelijk ook al aan de mouw getrokken van Naomi Wolfs, maar die doet dus nog niet mee op de nieuwe single. Er staan met haar wel al heel wat concerten gepland, waaronder ook één in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen met een orkest. Hier zijn ze in ieder geval, die van Hooverphonic en Jasper Erkens met Second Life.
2: De nieuwe muzikale oogst

Teun Alex van Hooverphonic is er overtuigend aan begonnen aan zijn Second Life samen met Jasper Erkens. Wat ons hier trouwens zo dadelijk misschien ook nog wel zou kunnen overtuigen op de valreep, is dat Heavy Cross van deze Bad Ditto van de Gossip. En met die van Yarbro and Peoples kunnen ze er straks trouwens gerust in zijn. Ook nadat al dan niet muzikale kruis van Ditto en hun eigen exploot, gaan we hier de boeken heel zeker nog niet sluiten, verre van zelfs. En dus kan ook jij er in ieder geval straks ook na 2 uur nog een mooi RLVW-weekend van gaan maken. En wat mij betreft, tot woensdagavond om 7 uur voor onze eerstvolgende punchafspraak. Of tot zaterdagmiddag om 12 uur voor onze volgende afspraak in het weekend. Tot dan, dag!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodden. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. Nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodden. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. Nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september.

september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal.

0: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclave tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
2: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

stilaan achter ons en we zijn ondertussen bijna half september. De avonden worden wat langer, de nachten wat frisser, ja, maar hier op de radio blijft het warm. Tijd voor een nieuwe Music Sounds Great. 2 uur lang de beste muziek tot aan 7 uur. Met de verrassende sounds en natuurlijk de platen die jouw zaterdagavond net dat beetje extra geven. Zet het volume wat hoger, maak jezelf het gezellig in huis en

Hoe meer ik naar die plaat luister, hoe mooier dat ik hem begin te vinden. Stella Lefty was dat recentste en Boston. En dan gaan we nu naar 1998. George Michael met Outside. Dat is een nummer dat niet alleen een geweldige groove heeft, maar ook behoorlijk wat stof deed opwaaien in de tijd. Hij schreef het na een veelbesproken incident in Los Angeles en hij maakte van die gebeurtenis geen somber verhaal, maar koos voor humor, zelfspot en vooral een stevige dancebeat. En de videoclip die zit dan ook vol kniepogen en verwijzingen naar het hele verhaal. George Michael en

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: wat een stevige pop was dat. Of rock and roll van Melton Batiefs en Evolution.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1996. Amber, This Is Your Night betekende haar internationale doorbraak. De Nederlandse zangeres scoorde ermee in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer werd vooral een grote dancehit in de Verenigde Staten. Ook in Australië en Canada stond het hoog in de charts. In Europa bleef het succes beperkter. Die Amber die groeide uit tot een vaste waarde in de dance scene. Ze scoorde meerdere nummer 1 hits in de Billboard Dance Chart en haar krachtige stem paste perfect bij de Eurodance sound van de jaren 90. Later werkte ze samen met diverse internationale artiesten. This Is Your Night blijft haar bekendste klassieker.
1: Een one-hit wonder.

wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de

Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp. En de lopers die starten vanaf 4:00 in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 2:15 tot 5:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

Italiaanse zanger en een monument van een stem, Tina Turner, samen op één plaat. Cosa della Vita was dat hier bij Radio Land van Waas. Twee weken geleden was het laatste concert van de dame Ariana Grande. Het was al een maand geleden dat ze besloot om te stoppen of toch een pauze te nemen. Met een emotionele speech nam ze toen afscheid van haar fans. Ze ging de ervaringen altijd koesteren. We draaien ze nog eens samen met Justin Bieber, Stuck With You.

0: Ooit won ons het Eurovisie Songfestival en dat was eigenlijk hun absolute hoogtepunt. Daarna maakten ze nog wel wat plaatjes, maar was nooit zo'n grote hit als Making Your Mind Up. Bugs Fizz was dat. In the land of make-believe hier bij Land van Waas. Stilaan sluipen we richting 6 uur.
1: Radio

een beetje de muziek die hoort op een zaterdagavond. En zeker als die komt uit de 90s. David Morales was dat en Needing You. Zometeen het nieuws en weer hier bij Land van Waas. Tot dan.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclave tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

was een unieke samenwerking in der tijd tussen Paul McCartney en Michael Jackson. Uit de hitlijsten van 1983 was dit Say Say Say. Goedenavond iedereen. En welkom in mijn tweede uur op deze zaterdagavond met zometeen muziek van Susanna Hoffs. We hebben ook Samber, maar eerst luisteren naar Barbara Dex.

Bij de meeste koppels ligt dat wel vast, denk ik. Ik lig aan de... Ja, dan moet ik even nadenken. Ik lig aan de rechterkant. My side of the bed. Dat was Susanna Hoffs bij Land van Waas. Keer terug naar 1979. Bad Case of Love and You. Dit is...

mag ik dit plaatje catalogeren bij de vergeten nummers. Het is afkomstig van Prefab Proud. En het kwam uit in 1900... even kijken, want was ik al vergeten, 1985. En nu Happy Music op de radio. Dit is de nieuwe Bruno Mars, On My Soul.

Indertijd. Britney Spears en Born to Make You Happy. Zometeen heb ik Johnny Hates Jazz voor u met Turn Back the Clock. En die Johnny Hates Jazz heeft tegenwoordig een prachtige nieuwe single met Jackie Graham. Maar eerst Aiko Aiko. Radio Lans van Baan.

0: is nieuw, het is recent. Lenny Lenny was dat en She Only Loves You. En hij zegt er nog bij in de summertime. Ah, zo manneke.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1994 met The Real Thing scoort Tony DeBart onverwacht een Britse nummer 1. De Eurodance track wordt pas een succes na een remix en krijgt massale airplay op de BBC Radio 1. Ook in Vlaanderen haalt de single de top 5. Buiten Europa blijft het succes beperkt en latere singles kunnen de verwachtingen niet inlossen. The Real Thing blijft een schoolvoorbeeld van mid-90s Eurodance one-hit wonder.
1: One hit wonder.

Snow Patrol en ze liggen daar maar. Chasing Cars was dat. Gaan richting 7 uur. Dit was het wat mijn deel betreft hier op de zaterdagavond bij Land van Waas. Volgende week, dan zijn we graag terug opnieuw tussen 5 en 7. En hopelijk ben jij er dan ook terug bij. Ik wens je nog een fijn en aangenaam weekend. Ik heb voor jullie nog deze van Frank Stallone, Far From Over.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

die op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 23:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas. Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com. Vink Ramen en Deuren.
1: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
2: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Radio Land van Waas.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.